Galop, galop, zie je zullen, jaagt hem, zie jaagt hem, komt dit jaar! Dat is een vastje onstatkie, het zit je jammer, je jammer! 3, 2, 1!